0: kies maar een toer, en wij kies maar een toer.
1: Amir, this is a soul fire production.
2: Okay.